0: voor.
1: Staat er voor.
0: De helden zijn niet verder bij de Medicare.
1: Dat is fijn, hè. If 45 10 is going to have the Somerset Street now, we're on the North Medicare.